Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hem die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben ontroond. Want het is vastgesteld dat hij het koningschap zal uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Woord van de Heer.

Heer, allen die lijden te dragen hebben, schenkt Gij uw nabijheid. Geef kracht aan wie beproefd worden door ziekten. Schenk uw tedere ondersteuning aan al die hen omringen. Sterk de inzet van alle hospitaliers van Lourdes. Met Maria, genezing voor zieken, bidden wij tot u.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hem die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven, maar ieder in zijn eigen rangorde. Als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst zij die Christus toebehoren. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben ontroond. Want het is vastgesteld dat hij het koningschap zal uitoefenen, tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Woord van de Heer.
1: Nous venons de vivre la messe célébrée à Lourdes pour ce jour où nous célébrons la solennité de